got a scout to Olatit, and Olatit got a scout. Astot so in din leven, est is a voorhead, werkelijk in din hoort. Welkom to the Eifengelische Botschaft radio program. Mijn naam is Wes Hebner. Ik zie dankbaar dat u vandaag harken is, dat u hier bent. En vandaag de Botschaft van Bo Gott Goat as the Scheinheit von Gott. En werkelijk Gott te bekicken in zijn, wo hij goat wie am Ofank, wo hij goat wie in Jezus, wo hij goat as te die, en wo hij goat as in de Eiviket, en ten weiten Gott as goat. We nemen veel tijd in ons leven om onze problemen bekijken wat wie zullen van scheidungen merken, aber vielleicht veel te weinig onze uren op God concentreren en zijn wo goat hij is. So wo immer die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hier in de States en Canada, Deutschland, wo immer die best. God is goat, ik zie dankbaar dat u hier best, en ik wens van deel kust u die drakkigheden van de werk te zien dreamen. And ganz konzentrieren in sein und hören und dort wirklich erleben und schmecken dort Gott as Goat.